Toen mauze, ik ben heng en bleem vast in mijn lokaal. Toch, dit was bestimmt das letzte Mal, ik schwör.